0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Japan.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Well.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op Vlaardingen 1000.

0: megabike18.nl.
1: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetit.

0: Netto, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het is 8:00, goedenavond. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond.
6: Zo dadelijk, dan gaan we door met de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een man is gisteravond neergestoken bij de Kralingse Plas in Rotterdam. Gebeurde even voor 9:30 op de Lange Veer, vermoedelijk na een ruzie. Het slachtoffer is zwaar gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De politie laat weten dat niet alleen de verdachte, maar ook het slachtoffer een mes bij zich had. Het mes van het slachtoffer is in beslag genomen, dat van de verdachte is nog zoek. Meerdere auto's zijn gisteravond in brand gevlogen. Meerdere auto's zijn vanochtend in brand gevlogen in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde. Vanwege de rook moesten de bewoners van tientallen omliggende huizen hun huis uit. Het vuur ontstond vermoedelijk in een elektrische auto in de garage aan de Bas Pauwestraat. Het vuur sloeg over naar nog eens 4 auto's. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. Niet alle bewoners kunnen al terug naar hun huis. De brandweer moet eerst kijken of er geen schadelijke gassen in hun huizen hangen. 3 festivals in Rotterdam gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Burgemeester Schout heeft de vergunning van het Nou is Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban ingetrokken. Vandaag geldt bij ons code oranje. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, toen was het code rood, maar het is nog altijd ongezond warm. Dansfestivals en festivals waar het te verwachten is dat bezoekers alcohol en drugs gebruiken, kunnen daarom beter niet doorgaan, adviseren de gezondheidsdiensten. Andere evenementen kunnen wel doorgaan in de stad als ze maatregelen nemen om bezoekers te beschermen tegen de hitte en waar nodig de openingstijden aanpassen. Vandaag geldt nog in 4 provincies code rood: Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Kaap Verdi heeft met een derde gelijkspel de tweede ronde bereikt van het WK voetbal. Het werd in Houston 0-0 tegen Saoedi-Arabië. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje nog op 0-0 te houden. Tegen Uruguay werd het 2-2. In de knock-outfase neemt Kaap Verdi het op tegen Argentinië. Ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Voor de Belgen scoorde Trossard 2 keer. De andere goals waren van De Bruyne, Lukaku en Salemakers. Het is nog niet bekend tegen wie België het de volgende week moet opnemen. Het weer is vandaag opnieuw zeer warm, met temperaturen tussen de 31 en 34 graden. De zon schijnt opnieuw uitbundig, maar er is wel iets meer bewolking dan gisteren. En er is later vandaag kans op een eerste onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
12: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij de Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Saturday Night at the Movies werd geschreven door Barry Mann en Cynthia Well en in 1964 voor het eerst uitgebracht door The Drifters. Het was in de tijd dat Johnny Moore de leadzanger was van de groep. En hoewel het geen hele grote hit werd voor The Drifters, is Saturday Night at the Movies wel een lekker nummer. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Toen de Amerikaanse zanger Curtis Lee in 1961 21 jaar was, werkte hij onder meer samen met producer Phil Spector. Samen werkten zij aan het mede door Curtis Lee geschreven nummer Pretty Little Angel Eyes, wat een hit zou worden. Toen de samenwerking met Phil Spector stopte, was het ook gedaan met de hits van Curtis Lee, die uiteindelijk in 1969 in het bouwbedrijf van zijn vader ging werken. Dit is Curtis Lee met Pretty Little Angel Eyes.

was Joe Cocker in de Rijnmond Jukebox met She Came In Through The Bedroom Window. Van Joe Cocker weten we dat hij niet vies was van een cover van de Beatles. With A Little Help From My Friends is daar het beste voorbeeld van. Paul McCartney zei daar later over dat hij Joe Cocker eeuwig dankbaar is voor die soulversie. Ook het nummer She Came In Through The Bedroom Window werd geschreven door Lennon en McCartney, hoewel het eigenlijk alleen door Paul McCartney werd geschreven. Het verscheen in 1969 op het album Abbey Road en in datzelfde jaar kwam het album Joe Cocker uit van de Engelse zanger en daarop staat zijn cover van She Came In Through The Bedroom Window. Frank Sinatra was niet alleen zanger, maar ook acteur. Zo speelde hij in 1963 in de film Come Blow Your Horn, wat hem een nominatie opleverde voor een Golden Globe. Sowieso wist Sinatra voor zijn filmwerk meerdere prijzen te winnen, waaronder een Oscar. Uit die film kwam ook de nodige muziek voort, waaronder de titelsong. Dit is Frank Sinatra met Come Blow Your Horn. Make like a man.

Amerikaanse zangeres en actrice Sissy Spacek met There He Goes uit 1980. Dit nummer komt uit de film Coal Miner's Daughter, waarin Spacek de hoofdrol speelde. En die film gaat over het leven van countryzangeres Loretta Lynn. Sissy Spacek is inmiddels 76 jaar en won net als meerdere artiesten vandaag ook behoorlijk wat prijzen. Zo heeft ze thuis onder meer een Oscar en Golden Globes op de open haard staan.

Johnny Burnett, de Amerikaan die in 1964 op 30-jarige leeftijd verdronk nadat zijn vissersbootje in botsing kwam met een cruiseschip. Samen met zijn broer Dorsey is hij een van de uitvinders van de term rockabilly. Het nummer You're 16, You're Beautiful werd geschreven door de Sherman Brothers. En Johnny Burnett bracht het nummer in 1960 als eerste uit en had er een hit mee. Ruim 100 jaar geleden, in 1923, schreef Jimmy Cox de blues-standard Nobody Knows You When You're Down and Out. We gaan naar Eric Clapton, de Engelse zanger en gitarist die dit jaar 81 jaar is geworden. In 1970 werd het nummer Nobody Knows You When You're Down and Out uitgebracht op het album Layla and Other Assorted Love Songs, wat het debuutalbum was van Derek and the Dominoes. En hen hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Build Me Up Buttercup van de Foundations uit 1968. Een van de weinige Britse acts die met succes de Motown-sound imiteren. Ook trok de Londense groep veel belangstelling vanwege de omvang en structuur van de band. Er was niet alleen een diverse etnische mix in de band, maar ook qua leeftijden lag de groep flink uit elkaar. Het oudste lid van de band was Mike Elliott, en hij was 38 jaar oud. En de jongste was Tim Harris, die op 18-jarige leeftijd amper van school kwam. Het origineel van het nummer Dankeschön is een instrumentaal nummer dat als eerste werd opgenomen door het orkest van Burt Kempfert. Hij is een van de schrijvers van het nummer. Het nummer kwam wereldwijd onder de aandacht toen in 1963 Wayne Newton het uitbracht op zijn album met dezelfde titel. Het was Milt Gable die de Engelse tekst erbij schreef. Niet lang daarna dook ook de Amerikaanse zangeres Brenda Lee de studio in voor haar album By Request. En een van de nummers die de nu 81-jarige Brenda Lee destijds opnam is Dankeschön.

0: straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
1: Dat was Nat King Cole met het mede door hem geschreven Straighten Up and Fly Right. Nat King Cole hoorde dit vaak langskomen in de preken van zijn vader en hij verwerkte het tot een klassieke. Het werd in 1944 voor het eerst uitgebracht door de King Cole Trio en was een van hun eerste hits. Later zijn er veel covers verschenen, waaronder van de Andrews Sisters, Sammy Davis, Marvin Gaye, Linda Ronstadt en Diana Krall. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Jimmy Dawkins overleed in 2013 op 76-jarige leeftijd. Hij werkte eerst in een dozenfabriek, ging een lokale clubje spelen en werd een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij ging uiteindelijk ook zelf muziek uitbrengen, zoals in 1981 het album Hotwire 81. En een van de nummers op dat album is Cold Actions.

0: Eddie Rabbit met The Room at the Top of the Stairs. Deze Amerikaanse zanger en muziekschrijver werd slechts 56 jaar. Zijn carrière kwam in een stroomversnelling toen hij onder andere Kentucky Rain schreef voor Elvis Presley. Uiteindelijk ging hij zelf ook platen opnemen en dat deed hij niet zonder succes. Want ook als zanger wist Eddie Rabbit nummer 1 hits te scoren. Het nummer The Room at the Top of the Stairs dat je net hoorde komt uit 1978 en stond toen op zijn album Variations, wat zijn vierde studioalbum was. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Kevin Spacey met The Curtain Falls. Het nummer dat werd gebruikt in de film Beyond the Sea uit 2004. Die film gaat over het leven van Bobby Darin, die werd gespeeld door Kevin Spacey. Bobby Darin nam het nummer al in 1963 op, maar het werd pas 10 jaar later uitgebracht. Van Kevin Spacey weten we dat hij in opspraak raakte na beschuldigingen van seksueel wangedrag. In 2025 was er opnieuw aandacht voor Kevin Spacey toen hij bij een gala van het Better World Fund in Cannes een onderscheiding kreeg. Dat was geen officiële prijs van het filmfestival zelf, maar wel zorgde het opnieuw voor discussie rond zijn mogelijke terugkeer in de filmwereld. Dit is Kevin Spacey met The Curtain Falls.
1: Off comes the makeup.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Het is 9 uur, goedemorgen. Je bent de Rijnmond, het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Hier op Radio Rijnmond met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Kaapverdianen zijn vannacht in Rotterdam de straat opgegaan om te vieren dat hun land door is naar de tweede ronde van het WK voetbal. Auto's reden toeterend door de straten en fans staken vuurwerk af. Kaapverdië schreef geschiedenis door in Houston gelijk te spelen tegen Saudi-Arabië. Het werd 0-0. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje op 0-0 te houden. Tegen Uruguay werd het 2-2. En zo eindigde Kaapverdië als tweede in groep H achter Spanje.
7: Hey, hoe mooi is dit?
8: En nu feesten, kijk maar om je heen. Er is een en al feest. En dat zal de komende tijd nog hopelijk zo blijven.
6: In de knock-outfase neemt Kaapverdië het over een week op tegen Argentinië. Ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland en eindigt als groepswinnaar. Tegen wie de Belgen spelen is nog niet bekend. De bewoners van twee flatgebouwen rond een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn weer thuis. Vanochtend vroeg zijn ze door de brandweer geëvacueerd nadat enkele auto's in de parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in brand waren gevlogen. Het vuur was vermoedelijk ontstaan in een elektrische auto en was overgeslagen naar nog eens 4 auto's. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. Hoe de parkeergarage eraan toe is, is nog niet bekend. Personeel van kinderdagverblijf Bellefleur in Schiedam is op non-actief gesteld nadat er een kind na sluitingstijd alleen was achtergebleven in het pand. Ouders kwamen hun 1-jarig zoontje ophalen en stonden voor een dichte deur. De politie brak het kinderdagverblijf aan de Eduard van Beinumlaan open en bevrijdde de dreumes. Het personeel had het slapende jongetje over het hoofd gezien. Ze hoeven voorlopig niet meer terug te komen, meldt kinderopvangorganisatie ComKids. Een kauwgom met plastic erin moet uit de schappen. Daarvoor pleit Nederland bij de EU. In veel kauwgom zit plastic om er langer op te kunnen kauwen. Mensen krijgen daardoor microplastics binnen en uitgespuugde kauwgom komt in het milieu terecht. Het duurt tientallen jaren voor het plastic is afgebroken. Nederland wil het verbod Europees regelen. Lukt dat niet, dan wil het kabinet dat kauwgomfabrikanten gaan betalen voor het schoonmaken van de straten. Het weer, het is vandaag net als gisteren zeer warm met tropische temperaturen. 31 graden wordt het langs de kust, 34 graden landinwaarts. Er staat veel zon, maar er is ook wat bewolking mogelijk en er kan vanmiddag al een eerste onweersbui gaan vallen. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Huurt u een woning in Rotterdam?
7: Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
12: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Over het leven van Bobby Darin. Dit was Bobby Darin zelf met Beyond the Sea uit 1959. Beyond the Sea was oorspronkelijk een Frans nummer met de titel La Mer en was het grootste succes voor Charles Trenet. La Mer komt al uit 1946, al kennen de meeste mensen de Franse versie niet. Trenet zou het nummer in 1943 in een trein die hem van Parijs naar Narbonne bracht hebben geschreven. De Amerikaanse tekstschrijver Jack Lawrence schreef de Engelse tekst en Bobby Darin zong het de hitlijst in. Het nummer Route 66 werd geschreven door de Amerikaanse muziekschrijver Bobby Troup, die 40 jaar getrouwd was met Julie London, tot zijn dood in 1999. Het idee voor dit nummer ontstond tijdens een rit dwars door Amerika over Route 66. Er zat er ook een stukje bij over snelweg nummer 40. En Troup wilde eerst over die snelweg schrijven, maar werd door zijn eerste vrouw Cynthia op andere gedachten gebracht. In 1946 was Nat King Cole de eerste die het uitbracht, maar er zijn meerdere artiesten die zich aan het nummer waagden. Zoals Glenn Frey, die we voornamelijk kennen als oprichter en zanger van de Eagles. In 2012 bracht hij zijn 5e soloalbum uit en dat album kreeg de titel After Hours. En een van de nummers op dat album van Glenn Frey is Route 66.

Dat was de 62-jarige Amerikaanse countryzanger Mark Chestnut. En je hoorde hem met Blame It On Texas in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Ronnie Rogers en Mark Wright en staat op het debuutalbum van Chestnut, dat de titel Too Cold At Home kreeg. Het nummer Blame It On Texas leverde Mark Chestnut een top 5 hit op. We gaan naar Chuck Berry met School Day Ring Ring Goes the Bell uit 1957, dat hij ook zelf schreef. Het is een van de bekendste nummers van Chuck Berry en kwam in de Amerikaanse pophitlijst tot een 5e plek, terwijl het bovenaan de R&B-hitlijst kwam te staan. Het was voor Chuck Berry ook het eerste nummer dat in de Engelse hitlijsten terechtkwam. Het nummer is later gecoverd door artiesten als Eddie Cochran en The Beach Boys. En dit is nu Chuck Berry met School Day Ring Ring Goes the Bell.

Kenny Rankin in de Rijnmond Jukebox met The Way You Look Tonight. De Amerikaanse zanger Kenny Rankin overleed in 2009 op 69-jarige leeftijd, slechts 3 weken nadat bij hem longkanker was geconstateerd. In 2002 kwam zijn laatste album uit, getiteld A Song For You, met daarop The Way You Look Tonight. Dit nummer werd geschreven door Jerome Kern en Dorothy Fields voor de film Swing Time. Het werd toen gezongen door Fred Astaire en leverde in 1936 een Oscar op. We gaan naar de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Terry Stafford, die 54 jaar werd en qua stem wel leek op Elvis Presley. De King bracht in 1962 het nummer Suspicion uit, wat in 1964 een grote hit zou worden voor Terry Stafford.

hoorde Rock With You van Jimmy Rogers en Rod Piazza in de Rijnmond Jukebox. Jimmy Rogers was een Amerikaanse blueszanger die in 1924 in Ruleville, Mississippi werd geboren en uiteindelijk 73 jaar is geworden. Hij leerde eerst mondharmonica spelen voordat hij ook de gitaar onder controle kreeg. Hij speelde samen met Muddy Waters en Little Walter in wat later de eerste band van Muddy Waters zou worden. Uiteindelijk ging Jimmy Rogers aan de slag als solo-artiest en hij zou tot zijn dood in 1997 albums op blijven nemen en rond blijven toeren. In 1993 overleed de Amerikaanse countryzanger Conway Twitty onverwachts na een optreden in Missouri op 59-jarige leeftijd. Hij werkte vaak samen met Loretta Lynn, die dag toevallig in het ziekenhuis was omdat haar man daar herstelde van een hartoperatie. Met Conway Twitty gaan we naar 1981, want in dat jaar kwam zijn album Mr. T uit. De eerste single van dat album met zijn 26e nummer 1 hit in de country hitlijsten. Dit is Conway Twitty met Tight Fitting Jeans.

0: rum-pa-pom-pom. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: In 1961 was dat Barry Mann met Who Put the Bump en hij schreef dit nummer samen met Jerry Goffin. In de Verenigde Staten scoorde hij er een top 10 hit mee. Deze inmiddels 87-jarige Amerikaanse singer-songwriter schreef tal van liedjes. Dat deed hij zowel alleen als met anderen. En 53 van die nummers kwamen in Engeland in de hitlijsten terecht. En maar liefst 98 werden een hit in Amerika. We gaan naar Dion. Die werd geboren als Dion Francis DiMucci en inmiddels 86 jaar is. Hij zou op 3 februari 1959 eigenlijk ook aan boord van het vliegtuig stappen, samen met de Big Bopper, Buddy Holly en Ritchie Valens. Maar vertelde later dat volgens hem Ritchie Valens ziek was en ze dus zouden tossen wie de laatste stoel in het vliegtuig kreeg. Dion won de tos, maar omdat het ticket net zo duur was als de maandelijkse huur van zijn ouders, gaf hij zijn plek alsnog aan Ritchie Valens. Een maand na het vliegtuigongeluk bracht Dion samen met de Belmonts volgens velen een van de beste rock'n'roll platen uit. Dit is A Teenager in Love.

Dat was Barry Manilow met He Ain't Heavy, He's My Brother. In 2007 bracht Barry Manilow het album Greatest Songs of the 70s uit. En daarop staat zijn versie van dit nummer. He Ain't Heavy, He's My Brother werd geschreven door Bobby Scott en Bob Russell. En werd als eerste opgenomen door de Amerikaanse zanger Kelly Gordon in 1969. Later dat jaar kwam de versie van de Hollies de Abbey Road Studios uitrollen. En in 1970 werd het ook een hit voor Neil Diamond. De Amerikaanse groep The Crests werd in het midden van de jaren 50 opgericht in New York. En ze werden door de vrouw van een orkestleider ontdekt toen ze zongen op de metrostations in New York. De liedzanger van de groep werd Johnny Maestro, die 70 jaar werd. En zo brachten zij meerdere nummers uit, waarvan 16 Candles uit 1958 het meest succesvolle nummer werd van Johnny Maestro en The Crests.

was de Canadese countryzanger John Landry met Long Gone and Forgotten. Deze 56-jarige Canadees werd geboren in Montreal en hij bracht door de jaren heen meerdere albums en singles uit. Zijn debuutalbum kwam uit in 1999 en kreeg de titel Forever Took Too Long en dat leverde hem in Canada een nominatie op voor Country Artiest van het Jaar. Van dat album Forever Took Too Long van John Landry hoorde je net Long Gone and Forgotten in de Rijnmond Jukebox. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Sam Cooke. In 1958 kwam namelijk zijn debuutalbum uit, dat ook Sam Cooke werd genoemd. Het album kwam destijds in de top 20 terecht en bestaat voornamelijk uit covers. Maar ook het door Sam Cooke geschreven You Send Me staat erop. Een van de covers op het album kwam al uit 1927 en werd geschreven door Nathaniel Shilkret en Gene Austin, die goed was voor miljoenen verkochte platen. Van het nummer The Lonesome Road zijn honderden versies uitgebracht, waaronder door Frank Sinatra, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Bing Crosby en dus door Sam Cooke.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je.

0: dit comfort heb ik verdiend, hè?
1: Waarmee?
0: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Het is zaterdag, het is 27 juni. En je hebt 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Maar eerst het belangrijkste nieuws nu. Aris van Meter, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De bewoners van 2 flatgebouwen rond een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn bijna allemaal weer thuis. Alleen de bewoners van 1 appartement kunnen nog niet terug naar de brand in de parkeergarage aan de Bas Pauwestraat vanochtend. Ze hadden een raam open laten staan, waardoor hun huis vol zwarte rook was komen te staan. Vanochtend vroeg ontruimde de brandweer beide appartementencomplexen nadat enkele auto's in brand waren gevlogen op de begane grond van de parkeergarage. Het vuur was vermoedelijk ontstaan in een elektrische auto en was overgeslagen naar nog eens 4 auto's. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. De begane grond van de parkeergarage is voorlopig ontoegankelijk, net als de tuin op het dak van de garage. Kaapverdianen zijn vannacht in Rotterdam de straat opgegaan om te vieren dat hun land door is naar de 2e ronde van het WK voetbal. Auto's reden toeterend door de straten en fans staken vuurwerk af. Kaapverdië schreef geschiedenis door in Houston gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Het werd 0-0. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje op 0-0 te houden en tegen Uruguay werd het 2-2. En zo eindigde Kaapverdië als 2e in groep H, achter Spanje.
9: En nu feesten,
10: kijk maar om je heen. Er is een en al feest. En dat zal de komende tijd nog hopelijk zo blijven.
8: In de knock-outfase neemt Kaapverdië het over 1 week op tegen Argentinië. En ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland en eindigden als groepswinnaar. Tegen wie de Belgen het gaan opnemen is nog niet bekend. Meerdere festivals in Rotterdam en Schiedam gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de vergunning voor het Nauws Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban ingetrokken. En in Schiedam gaat onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal niet door, net als het wijkfeest Groenoord. Vandaag geldt bij ons code oranje. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm. Dansfestivals en festivals waarbij te verwachten is dat bezoekers alcohol en drugs gebruiken, kunnen daarom beter niet doorgaan, adviseren de gezondheidsdiensten. Andere evenementen kunnen wel doorgaan als ze maatregelen kunnen nemen om bezoekers te beschermen tegen de hitte en als ze waar nodig de openingstijden aanpassen. Het weer, het is vandaag zeer warm in de regio. Tropische temperaturen tussen de 31 en 34 graden. Veel zon, maar ook al wat bewolking. En vanmiddag al kans op een eerste onweersbui. En vanavond neemt de kans op zware onweersbuien vanuit het zuiden verder toe. En dat kunnen buien zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Blijft vannacht nog warm, 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Aris. Op de weg is het overzichtelijk en best rustig. Toch een paar probleempjes. Op de A15 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Nijmegen. Daar is het druk tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel. Over zo'n 3 kilometer is het filerij. Een kleine 10 minuten vertraging heeft alles te maken met slecht wegdek. Ik denk dat het asfalt daar deels is gesmolten. En op de N57 is een ongeval gebeurd. Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Briele en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn staat 4 kilometer op dit moment. Met een vertraging van zo'n 7 minuten. Oorzaak dus een auto-ongeval. 2 uur lang, het weekend is er voor de boeg. Met prettige gesprekken, lekkere muziek en de quiz. En ik zie al een aantal artiesten staan te trappelen van ongeduld voor de studiodeur.
11: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

0: De 80s en 90s week ligt achter ons. Dus dit was 1979. Queen, Crazy Little Thing Called Love.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.
0: Een bijzonder goedemorgen en bom dia aan alle Kaapverdianen die, ja, die luisteren niet nu. Nee, die liggen allemaal op één oor, denk ik, want die hebben vannacht een feestje gevierd. Geweldig zeg, hé. De Kaapverdianen, het meest Rotterdamse voetbalteam op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is door. En speelt op 4 juli aanstaande tegen Argentinië. Oh. Ja, dat wordt echt een feestje. Daar gaan we natuurlijk op Radio Rijnmond de komende dagen veel op vooruitblikken. Maar laten we niet vergeten, Nederland speelt ook lekker tegen een geweldige tegenstander. Marokko, ook dat is natuurlijk een, ja, best wel een beetje een beladen duel. Met zoveel Marokkanen in Nederland, of mensen met Marokkaanse roots sowieso. Laten we hopen dat het een ongelooflijk verbroederingsfeest gaat worden. Maar dan toch, mag ik het zeggen, dat Oranje doorgaat. Goedemorgen, 11 minuten over 10. Dit is Radio Rijnmond. Heel veel lekkere muziek in petto. En straks ga ik bellen met de organisatie van het zomercarnaval, want het duurt nog een maandje. Ja, dat carnaval was natuurlijk vannacht al losgebarsten met al die Kaapverdianen in Rotterdam. Maar ik heb het over het, de parade natuurlijk, hè, eind juli. Maar morgen wordt de Queen en de King verkozen voor dat zomercarnaval. En ik ga straks alvast even vooruitblikken. Dat zal morgen allemaal gebeuren in Theater Zuidplein. Straks hier op Radio Rijnmond hoor je al van de hoed en de rand en de veren erbij. Mike Baudet, ja, de cabaretier en ja, kleinkunstenaar, laat ik hem zomaar gewoon noemen. Die heeft een mooi Rotterdam lied gemaakt. En straks een primeurtje. Ik ga hem even bellen als hij al wakker is. En ik ga ook nog even bellen met collega Faiza Albayrak. Want die is op Concert at Sea met Rijntje. Die hitte van gisteren en hoe dat vandaag allemaal met dat onweer gaat. Op het Concert at Sea bij de Brouwersdam. En verder is er ook in het Verhalenhuis op Katendrecht, Belvedere, een mooie programma de komende dagen op de rol. Met vrijdag iets bijzonders met een oud Feyenoord-hooligan die ik al eerder in de uitzending had. Die heeft een boek geschreven en gaat daar een heerlijke avond organiseren. Daar, ja, de toegang, €19,08. Dat kan geen toeval zijn. En verder heel veel lekkere muziek en de weekendquiz natuurlijk. Weekend het intro-quiz, moet ik zeggen. Jij kunt straks mooie prijzen winnen hier op Radio Rijnmond. Doe lekker mee, blijf lekker luisteren. 80s en 90s achter ons, dus muziek nu van het heden. Dit is Direct uit 2023.

dat toch van de Nederlandse band Direct. En ja, jullie kennen mij wellicht ook als een open boek. Ik maak van mijn hart geen moordkuil. En ik stond naar deze plaat te luisteren en hoorde de tekst How My Heart Was Won. En ik dacht, ik ga het toch zeggen. Ja, want ik heb iets heel vervelends deze week meegemaakt en dat wil ik toch met jullie delen. Want mijn hart was inderdaad gegrepen. Op 20 november vorig jaar heb ik uit het asiel een hele mooie jonge kat geadopteerd. Een nieuw huis gegeven. En mijn zoon en ik hebben daar ongelooflijk van genoten. Het was echt een ongelooflijk lief beestje. En hij had het paradijsje bij ons thuis. En deze week is het helemaal misgegaan. S'nachts ontsnapt, in een gevecht terechtgekomen, van een schuur gevallen. En nou, uiteindelijk eergisteren op de operatietafel beland, opengemaakt. En ja, dat bleek toch veel inwendige schade. En het lange verhaal is heel vervelend. Maar het korte verhaal is dat hij niet te redden was. En in narcose hebben we hem moeten laten inslapen. Ja, mensen die mij volgen op de social media weten dat ik veel posten over mijn kleine zwartgehaarde held Zorro. En hij mocht geen 2 worden. Volgende week woensdag zou hij 2 jaar worden. Ik kan dat niet gaan vieren. We hebben hem achter moeten laten. En ja, ik dacht, ik ga het niet zeggen, maar ik ga het gewoon wel zeggen. Want misschien een heleboel mensen die dat herkennen en daar enige troost in vinden, dat je niet de enige bent met verdriet, ook in deze zonnige periodes. Rouwen, dat mag gewoon. En ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt over een dier. En ik weet nu hoe ongelooflijk impactvol het is en wat een onvoorwaardelijke liefde kan doen met de mens van een diertje. En How My Heart Was Won. En ik hoorde het woord hero voorbij komen met Direct. Ik denk, ik ga het zeggen. Want die kleine Zorro was gewoon mijn held. Ja, kort, veel te kort, maar wel ongelooflijk indruk gemaakt op mijn leven. En een verrijking. En ik zal hem in heel veel mooie herinneringen gaan hoog houden. Ja, wou ik toch even kwijt. Maar we gaan het over een vrolijke boeg gooien zometeen, hoor. We gaan vooruitblikken op zomercarnaval. Morgen de Queen en King verkiezing. En dit is Madonna. Heb ik ook wel even nodig. Een beetje energie. Goedemorgen. Het is 18 minuten over 10. Dit is Radio Rijnmond.

0: Dat was natuurlijk Madonna uit het jaar 1985 met Material Girl. Het is inmiddels 11:08. De file op de N57 is opgelost als sneeuw voor de zon. De restanten van de autovrakken zijn er weggesleept en het verkeer kan weer doorrijden. Dat is goed nieuws. Over een maand is het weer zover. Dan trekt de bonte parade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. En dat feest kan niet zonder een heuse zomerkoningin en zomerkoning. En laat dat nou morgen de Queen and King verkiezing plaatsvinden in het Zuidplein Theater. De Royalty Election is de officiële naam. En aan de telefoon heb ik nu Wienot Datadien, die er alles over kan vertellen. Wienot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn er veel aanmeldingen voor die prachtige rol?
1: Dit jaar hebben we 7 kandidaten. Mm-hmm. Dus we kijken sowieso uit naar wie King en Queen wordt, absoluut.
0: Ja. En hoe gaat dat in zijn werk morgen in het Zuidplein?
1: Nou, ze komen allemaal netjes aan. En dan hebben we 3 rondes. We hebben een openingsronde, we hebben een kennismakingsronde en we hebben de carnavalsactronde. En dat is de ronde waar ze zich echt moeten gaan bewijzen. Ze worden beoordeeld op onder andere presentatie, uitstraling, podiumperformance. En dat is dan belangrijk voor hun rol als ambassadeur van zomercarnaval.
0: Ja, ik neem aan dat je ook een beetje ritmegevoel moet hebben wel, hè?
1: Zeker. Je moet zeker ritmegevoel hebben. Want het wordt een spectaculaire show natuurlijk. Voor muziek, dans, prachtige kostuums. En uiteraard al die rijke culturen, Caribische culturen, Kaapverdische culturen, noem het maar op, Surinaams. Alles bij elkaar. Ja, het is veel meer dan een verkiezing, hè? Het is gewoon de viering van de culturele diversiteit van Rotterdam. Zeker. Daar mogen we trots op zijn.
0: Zeker, absoluut. Ja. Nou, nog een maandje, dus dat wordt een hartstikke leuke aanloop naar dat geweldige festival. Ik heb wel een beetje het idee dat we vannacht al een soort zomercarnaval hadden, hè, met de Kaapverdische voetbalfans.
1: Ja, ik heb het helaas niet gevolgd. Ik heb geen voetbal gevolgd vandaag.
0: Het was vannacht al een soort zomerparade door Rotterdam met alle Kaapverdianen die reuze blij zijn dat ze doorgaan en tegen Argentinië mogen. Maar goed, inzoomend op morgen. Wie is dan de jury? Ja. Wie bepaalt wie de queen en wie de king gaat worden?
1: Dat is een onafhankelijke jury. Een jury die op diverse eigenschappen en criteria de kandidaten beoordeelt.
0: Je begint een beetje te stotteren. Het gaat niet om smeergeld, hè? Geen steekpenningen.
1: Nee, dat doen we zeker niet.
0: Nee, oké.
1: Dat doen we zeker niet. Het is gewoon een onafhankelijke jury en die besluit wie king en queen worden.
0: Ja, geweldig. Ja. En dus, zijn er nou meer dameskandidaten voor de queen-verkiezing dan mannen die voor de king opgaan?
1: Ja, we hebben dit jaar 7 kandidaten. Klopt.
0: In totaal?
1: In totaal 7 kandidaten, klopt.
0: Ja, en kunnen we die kandidaten ergens online zien? En valt
1: ja,
0: voor de...
1: zeker.
0: Ja, waar?
1: Zeker, op www.zomercarnaval.org.
0: Ja.
1: En dan ga je naar de optie Queen Election. En daar staan dan de 7 kandidaten met hun profielen.
0: Ja, en morgen wordt dat dus gekozen in het Zuidplein Theater. En dan, wat moeten de Queen en de King dan in de komende weken naar die apotheose eind juli gaan doen?
1: Ze zijn uiteraard de ambassadeurs van het event.
0: Ja.
1: En ze openen op 25 juli de beroemde straatparade.
0: Die komende weken naar die apotheose eind juli gaan doen?
1: Ze zijn uiteraard de ambassadeurs van het event.
0: Ja.
1: En ze openen op 25 juli de beroemde straatparade.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en daarna uiteraard gaan ze ons vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.
0: Ja.
1: Ze worden uiteraard ook een heel jaar gevolgd, begrijp ik.
0: Ja.
1: Dus de winnaars zijn de vertegenwoordigers van de Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
0: En die,
1: die gaan ons vertegenwoordigen.
0: Ja, en die kandidaten, komen die allemaal uit Rotterdam? Of mag je ook uit Groningen of Amsterdam komen?
1: Jawel, zeker. Je mag uit andere contraien komen, absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut. Als je maar een goede vertegenwoordiger bent van ons.
0: Ja, en Wienot, zit jij zelf in de jury?
1: Nee.
0: Nee.
1: Het bestuur mag niet in de jury deelnemen.
0: Okay,
1: absoluut niet.
0: Dat doen we
1: helemaal niet. Het is echt een onafhankelijke jury en zij besluiten.
0: Ja.
1: Het bestuur heeft hier totaal geen invloed op. Zeker niet.
0: En zijn er dan nog voorwaarden? Want ik kan me voorstellen dat vroeger best wel veel bloot in het straatbeeld was. Maar we zijn allemaal wat preutser geworden. Wordt daar naar gekeken?
1: Naar bloot?
0: Ja.
1: Ja, kijk, het is een expressie, hè. En bloot hoeft niet altijd helemaal bloot te zijn.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nee, tuurlijk niet. Het is carnaval, het is een uiting van expressie, creativiteit, kleur, muziek, dans. Bloot. Ja.
0: Nee, maar er zijn geen voorwaarden dat het niet te bloot mag zijn.
1: Nee. Dat hebben we nooit gezegd. Hè? Nee, het is, hebben we nooit gezegd. Het evenement staat online en daar staat goed in verwoord wat we toestaan.
0: Geweldig. Hoe laat begint het morgen in het Zuidplein?
1: 3:00.
0: En kunnen mensen daar naartoe?
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar. Die kun je online halen.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, kom en beleef het evenement. En dan zie je wie de king en queen wordt.
0: Goed zo. Wienold, ik wil je zeer bedanken en een mooi weekend wensen.
1: Heel mooi weekend, ook aan jullie.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Goed zo.
0: Ja, en aanstaande maandag ga je natuurlijk de queen horen. En de king ook, hier op Radio Rijnmond. Ik denk al in de ochtend. Als we al wakker zijn natuurlijk. Hè, want het wordt morgen een warme dag, denk ik ook weer. Britney!

0: Britney Spears was dat hier op Radio Rijnmond. Laten we hopen dat het ook met deze Amerikaanse zangeres snel mentaal weer een stuk beter gaat. Want die zit echt een beetje met zichzelf in de knoop. En dat blijft toch een beetje een triest verhaal voor zo'n getalenteerde dame. Even kort op het voetbal terugblikken. Want de afgelopen nacht dus een aantal wedstrijdjes. Waar, ja, je hoorde het al in het nieuws. Vreugde in Rotterdam. De grootste Kaapverdische gemeenschap buiten de Kaapverde zelf. En er werd een ongelooflijk feest gevierd door de 0-0 tegen Saoedi-Arabië is namelijk genoeg voor de tweede ronde, de knock-outfase voor de Kaapverde. En dat is, ja, dat is een ongelooflijke verrassing voor het meest Rotterdamse team op het WK-voetbal. En dat betekent dat de volle tegenstander Messi en Cornuiten wordt. Ja, dat is op 4 juli aanstaande. Dat wordt echt een heerlijk potje Argentinië tegen Kaapverdië. Uruguay ging vannacht ten onder. De slagers uit Zuid-Amerika gingen met 10 man uiteindelijk het veld af en een 0-1 nederlaag. En ja, de schoppers die zijn uitgeschakeld en daar heb ik meer dan vrede mee. Antivoetbal dus van Uruguay. Egypte-Iran werd 1-1. Egypte gaat dus door. Nieuw-Zeeland-België 1-5. Ja, de Belgen eindelijk een beetje op stoom. Hartstikke leuk natuurlijk voor onze zuidenburen, want ja, zij gaan ook door naar de volgende ronde. Vanavond op 11 uur nog 2 wedstrijden. Kroatië-Ghana en gelijktijdig Panama tegen Engeland. Maar we kunnen alvast concluderen dat in de knock-outfase Duitsland het op gaat nemen tegen Paraguay. Die zijn allebei geplaatst. Frankrijk gaat het opnemen tegen Zweden. Die Dembélé gisteren van Frankrijk. 3 doelpunten, wat een geweldenaar. En ja, het moet wel heel gek lopen, wil Frankrijk niet de titel gaan pakken natuurlijk. Het meest complete elftal, denk ik. Wat een atleten. Nederland speelt tegen Marokko. Dat is natuurlijk om 3 uur 's nachts, in de nacht van maandag op dinsdag. We hebben, even kijken, de Verenigde Staten neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina. Brazilië ontmoet Japan in de knock-outfase. Ivoorkust gaat tegen Noorwegen spelen. Argentinië, Kaapverdië zei ik al. En Australië tegen Egypte wordt een knock-out wedstrijd. En voor de rest worden de wedstrijden die ook nog gespeeld gaan worden vanavond en morgen bepaald. Dus ja, maar die Kaapverde, wat een geweldig feest zeg.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.

Enrique Iglesias was dat hier op Radio Rijnmond met Be With You. Heel veel evenementen afgelast. Kijk op Rijnmond.nl voor een overzicht hier in de regio. We hebben een live blog met alle gevolgen natuurlijk van de hitte die we met name de afgelopen dagen voor de kiezer kregen. Vandaag is het een stapje terug en er komt zelfs heel veel regen en onweer op ons af. Houd dus het weerbericht in de gaten. En zorg dat je spulletjes in de tuin een beetje vast komen te staan en droog komen te staan. Want het kan behoorlijk gaan spoken, heb ik zo begrepen. Er gaan ook nog een aantal dingen wel door. Morgen bijvoorbeeld gewoon vintage aan de Maas, hè? Hier om de hoek van het Lloydkwartier in de Schiehaven. Daar bij Oase hebben ze weer een prachtig evenement. Het is om 11 uur gaan de deuren open. En het duurt tot 5 uur. Toegang kost €3. En dan heb je heerlijke tweedehands kleding kopen. Een platen. Je kunt lekker wat drankjes nuttigen. Kortom, het is een soort Franse markt, zou je kunnen zeggen. Dus ga daar een kijkje nemen. Heel gezellig. Lekker aan het water zitten. Morgen dus opnieuw een vintage aan de Maas bij de Oase aan de Schiehaven. Dan is er ook voor de liefhebbers van design en kunst, liefhebbers van muziek, misschien ken je wel die bijzondere hoes van de Sex Pistols, hè? Het 77? Nevermind the Bollocks, met dat felle geel en dat felle roze. Nou, die hoes is ontworpen door de Brit Jamie Reid. Die leeft niet meer, maar is een hele bekende Engelse kunstenaar. En die heeft vandaag in ieder geval de opening van zijn expositie in het Design Museum in Den Bosch. Dus moet je wel even op pad gaan. Maar het is gratis toegang gisteren en vandaag vanwege de hitte. Dus het is hartstikke lekker in de koelte genieten van designkunst. En dat zeg ik omdat mijn grote vriend Timo, die ook nog heel lang in Rotterdam heeft, gewoon daar de directeur is. Dus Jamie Reid vanmiddag om 3:00 de officiële opening van een bijzondere kunst- en tentoonstelling in Den Bosch. Dan kan ik melden dat volgende week hebben we contact met de mensen van Bluegrass. Want vrijdag gaat natuurlijk in het Oude Noorden, op het Noordplein, weer dat geweldige feest van mandolines, banjo's, gitaren, staande bassen en stemmen weer van start. 3 dagen lang heerlijke muziek van een bonte mensenverzameling. Laat ik het zo maar omschrijven. Daarover volgende week meer. Verder is er ook nog een middeleeuws evenement in Vlaardingen. Ik heb geen afmelding gehad, dus dat gaat vandaag gewoon door. Rond de grote kerk in het centrum van de stad. Allemaal. Je maakt echt een tijdsprong naar de middeleeuwen. Met eten en kunst en wapens die daar gemaakt worden. De pijl en boog en voor kinderen heel veel activiteiten. Kortom, als je zin hebt in een beetje middeleeuws evenement, ga naar het centrum van Vlaardingen. Over de middeleeuwen gesproken, deze plaat was bijna een hit in de middeleeuwen. Dit is Sam Cooke met Wonderful World. Heerlijk, even terug in de tijd.

Sam Cooke uit 1960. Wel een geweldenaar was dat toch. En wat een heerlijke plaat blijven. Tijdloos, lekker. Mooie muziek op Radio Rijnmond. 12 minuten over 11:30. Over mooie muziek gesproken. Ik kreeg van de week een appje van Joris Lutz. Met een muziekbestandje erbij. En hij schreef me toen dat Mike Baudet, je kent hem allemaal natuurlijk, een leuk nieuw lied heeft gemaakt. Met ook een rol voor Joris daarin. En ook Simone Roerade. De bekende Rotterdamse zangeres. En stem van onze gezongen radio jingles. Ja, dat weet je misschien niet, maar dat Radio Rijnmond. Laat ik het absoluut niet gaan imiteren nu, maar dat is. Ja, lach maar, Mike. Jij bent zo aan de beurt. Maar Simone, ja, die kan het onvolprezen. Die zingt ook mee. Ik laat alvast even een stukje horen van het lied van Mike. En de Lutz en de Roerade die meedoen.

0: Hartstikke idee. Mike Baudet, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Lekker. Dat hoor ik graag.
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden de Camino de Santiago gelopen.
0: Oh, zo.
1: En toen ben ik gewend geraakt aan de hitte.
0: Aha.
1: Want ik kon helemaal niet tegen hitte, maar nu vind ik het hartstikke lekker. Oh. Laat maar komen.
0: Nou, lekker dan. Ik zeg gelukkig ligt de grootste hitte achter ons. Maar ik snap het. Je kunt eraan wennen aan de hitte. Dat heb
1: je op een kan er echt aan wennen. Ja,
0: ja. Ja, hele bijzondere manier gedaan. Hé, wat is dat nou wat we net hoorden?
1: Ja, ik had in mijn hoofd dat ik eens eindelijk een echte mooie rockode aan Rotterdam wilde maken. Met violen en horns en achtergrondzang en de scheurgitaar en alles erop en eraan. En ik had al wel eens een onzinlied over Rotterdam gemaakt. Rotterdam met je huizen, Rotterdam met je stoep.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, ik wil het ook een keer gewoon echt mooi doen met de klokken van de Laurentoren erin. En goede drums, goede bas, alles gewoon helemaal tip-top.
0: En toen ben je gaan zitten? Dus,
1: toen zijn we gaan zitten tijdens de COVID, want toen dachten we, ja, is het niet leuk om de stad een klein cadeautje te geven in die moeilijke tijd. Mm-hmm. En toen was het een tijd dat we helemaal niet bij elkaar mochten zitten. En toen was het ineens allemaal voorbij. En toen moesten we als muzikanten vreselijk aan de bak om heel snel wat geld te gaan verdienen. Dus toen kwam er uitstel. En toen uiteindelijk zag ik dat de Euromast een APK kreeg.
0: Ja.
1: En de Euromast is natuurlijk, die ken ik al mijn hele leven. En dat was toch een heel belangrijk ding voor Rotterdam. Dus toen dachten we, weet je wat, als die weer open gaat, dan brengen we die ode uit. Oh, dus zo.
0: Wat een mooie aanleiding. Ja, de Euromast heeft de afgelopen maand een beetje onder een soort boerka geleefd. En die hing echt een enorm net overheen.
1: Ja, nou, ik keek ernaar en ik dacht, Jezus, dat ding gaat instorten, joh.
0: Ja.
1: Het zag er echt gehavend uit. Ja. Ik schrok echt.
0: Ja, nee, maar ik heb echt die mannen zien hangen aan touwen en zien verven op een hoogte waar ik al het apenzuur van krijg. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, nee, dat doe ik niet meer mee.
0: Nee, dat kan ik me iets bevoorstellen. Hey, maar goed, je hebt de basis al gelegd in de coronaperiode. Ja, we zitten ook midden in die verhoren over de corona. We komen nooit meer van de corona af, heb ik het idee.
1: Nee, ja, nou, dit is voor mijn overwinning, want meestal ben ik van even snel dat afmaken en uitbrengen en klaar.
0: Ja.
1: En nu heb ik er echt wel wat langer over nagedacht. En dus dat is echt wel het ding geworden uiteindelijk. En Simone en Joris, dat zijn, ja, Joris ken ik al zo'n beetje mijn hele leven. Want daar heb ik, toen ik 14 was, mee in een bandje gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En Simone vind ik een van de allerbeste zangeressen die er überhaupt rondloopt.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben zo'n lol gehad, joh. Geweldig.
0: Nou, heerlijk. Hey, wat is nou de bedoeling van dit? Jij komt trouwens, voordat ik het vergeet, aanstaande vrijdag geloof ik bij Ruud de Boer naar de studio. Je komt hier een feestje.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Je komt lekker hier fysiek een feestje vieren bij Ruud. Tussen 9 en 12 is die uitzending. Maar wat is de bedoeling van het lied? Gaan jullie er iets speciaals mee doen?
1: Nou, nee. We wilden gewoon een mooi lied maken over Rotterdam. En er zijn heel veel gezellig kneuterige liedjes over Rotterdam. En ik wilde gewoon eens echt een soort Queen ballad maken voor Rotterdam. Weet je wel? Een echte,
0: eigenlijk een soort
1: stevige rock ballad.
0: Een soort Rotterdam Rhapsody.
1: Een soort Rhapsody in Rotterdam, ja.
0: Ja, nou, geweldig.
1: En het is voor mij wel was het een uitdaging, want ik ben natuurlijk wel begonnen in de popmuziek, maar ik heb me de laatste jaren vooral met klassiek bezig gehouden. En ik vind het leuk om ook eens, ik hou erg van rock'n'roll, dus ik dacht, ik wil dat eens een keer doen.
0: Ja.
1: Hey, maar en ik hou erg van Rotterdam, bedoel, mijn hele familie is verweven met Rotterdam.
0: Ja.
1: Dus Rotterdam, de Maas stroomt door mijn aderen, weet je wel.
0: Ja. Ja, ik had het laatst nog over je, want toen had ik Vee Klaassen in de uitzending.
1: Oh ja.
0: En die moest optreden in Capelle, maar toen was hij net even afwezig. Maar daar heb je ook heel veel mee gedaan. Wat doe je momenteel nog meer buiten gewoon lekkere liedjes over Rotterdam maken?
1: Oh, ik ben een cursus aan het geven, improvisatie aan piano.
0: Oké.
1: Okay. En ik geef piano lessen. En ik ga weer het theater in.
0: Oh, wat goed.
1: Ik ben zoveel verschillende dingen aan het doen.
0: Ja.
1: Dat is altijd mijn probleem ook, dat ik 10 dingen tegelijk doen, weet je wel. Dat is Dat blijft een probleem.
0: Ja, nou ja, en ik heb je eerder ook gesproken over een boek over depressie. Hoe zit het in het koppie? Mag ik dat vragen?
1: Nou, ik ben net heel erg ziek geweest.
0: Oh.
1: En toen ben ik zelfs naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb gezegd, jongens, ik wil hier intern zitten.
0: Ja.
1: Want ik hield het niet meer uit. Ik zat echt heel diep in de put.
0: Mm.
1: Maar toen heb ik medicijnen gekregen die mij steengoed helpen. Dus ik ben nu gelukkig weer uit de shit.
0: Lekker man.
1: Ja, dat is heel fijn, want oh man.
0: Ja. Ja.
1: Zo'n depressie. Nou ja, goed, jij bent nu aan het rouwen om je huisdier.
0: Ja.
1: Ja, daar is het wel mee te vergelijken.
0: Ja. Ja, en ook depressies ben ik mee bekend, Mike. Dus ik weet dat het de hel op aarde is. Dus het doet me ongelooflijk goed te horen dat licht dat die bodem van die put weer achter je ligt.
1: Ja, nou, man. Het is echt een... Ja. Maar je wordt er ook nederig van, hoor. Want in zo'n ziekenhuis zitten mensen...
0: Ja, ja.
1: Nou, die hebben 43 elektroshocks gehad. En die zitten nog met hun hoofd in de schoot.
0: Ja.
1: Weet je wel, het is echt een drama wat je daar ziet. Ja. Dan denk je van, dan ben ik eigenlijk nog maar een prutser.
0: Mike, wij rollen vrijdag de loper voor je uit hier. Ik vind het fijn je even te ontmoeten.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker, tuurlijk. En we gaan lekker een bakkie doen.
1: Gaan we een bakkie doen en sterkte met het verlies. Ik heb het ook een keer meegemaakt.
0: Dankjewel. Dankjewel, lieve vriend.
1: Hey, jongen, we zien elkaar, hè?
0: Bye bye, Mike.
2: Hoi.

0: heerlijke muziek aan het einde van het eerste uurtje. Het weekend is er. Zometeen nog een uur met onder meer Concert at Sea en het Verhalenhuis Belvedere. En wie kent het intro? De quiz hier op Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op

0: Vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Het is 11 uur, goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond, een uurtje. Het weekend is er voor de boeg, maar eerst het belangrijkste nieuws nu. Op rij gezet door Aris van Meet. Aris, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aart van Nesstraat kon de agent hem aanhouden na een stroomstoot. En toen bleek waarom hij was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan. De 19-jarige mag zich laten verantwoorden. Bewoners in Schravendeel demonstreren vanavond opnieuw tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die door de straten lopen in de nacht en aan autoportieren voelen. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd een jongen met een verstandelijke handicap belaagd en daarna zijn er meerdere vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er klaar mee. Burgemeester Witte van Hoekse Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het Weegje rustig verloopt. Mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien erin een verklaring voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Om de oorzaak te achterhalen is een vervolgstudie nodig. Internationale media zijn vol lof over de WK-stunt van Kaapverdië dat door is naar de volgende ronde. Het Belgische Nieuwsblad spreekt van een delirium voor Kaapverdië. Het Kaapverdische sprookje blijft maar duren en wordt alleen maar mooier, schrijft de krant na de 0-0 tegen Saoedi-Arabië afgelopen nacht. De blauwe haaien ruiken Argentijns bloed, valt te lezen in de Britse krant The Guardian. Een historisch resultaat gekenmerkt door passie, trots en pure moed, schrijft de Gazzetta della Sport. Sommige commentatoren grijpen het succes van Kaapverdië aan om te pleiten voor het verder uitbreiden van het WK. Een van de kleinste WK-teams stuurt Uruguay, een van de grootste landen, naar huis. Wat een moment, schrijven ze, zo valt te lezen in de Telegraaf. Het weer. Vandaag is het opnieuw zeer warm. Temperaturen oplopend tot een graad of 34. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan het ook gaan onweren. En vooral vanavond kans op zware onweersbuien die gepaard gaan met regen, hagel en zeer zware windstoten. Het koelt niet ver af vannacht 20 graden. Ook morgen periodes met zon en kans op een bui. Dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Aris. En nog even over Rijnmond.nl. Want daar kun je dus een prachtig verhaal lezen over het feest van de Kaapverdiërs in Rotterdam afgelopen nacht. En ook als je geïnteresseerd bent in de evenementen die wel en niet doorgaan, kijk op Rijnmond.nl. Ik heb een file voor je, nog steeds op de A15. Daar is echt een probleem door de hitte met het asfalt ontstaan. Rotterdam richting Nijmegen bij de afrit Arkel staat 3 kilometer. Heeft alles te maken met de toestand van het wegdek. En voor de rest kun je redelijk doorrijden in de hele regio.
5: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van boxspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
10: Radio met een grote R.

0: Sydney Youngblood, 1989. If only I could.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Tot 12 uur mag ik jullie trakteren op fijne muziek. Zometeen natuurlijk de Weekend Het Intro Quiz. En ik ga ook nog praten straks met Peter Schutter. Een hele fanatieke Feyenoord supporter die ik eerder dit jaar in de uitzending had. Omdat hij een boek heeft geschreven over zijn jaren bij Feyenoord. En ook als Liverpool aanhanger. En vrijdag doet hij een bijzondere avond organiseren in het Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Karendrecht. Daarover straks na 11:30 meer. En ik heb straks contact met onze collega's op Concert at Sea. Waar volgens mij, als ik zo op Buienradar kijk, op dit moment een buitje naar beneden kan komen. Later ook in het Rijnmondgebied. Dus ja, kijk goed op de weersite, ook van Rijnmond.nl. Want het kan behoorlijk gaan spoken later vandaag. En het is wel handig dat je even je spulletjes in de tuin misschien droog zet of een beetje vast short. Kortom, wat heb ik nog meer in petto? Lekkere muziek zometeen van Gino Vannelli. Ik heb Aretha Franklin in de tas zitten, Taylor Swift. En voor de rest gewoon lekker go with the flow. En Anouk, een lekkere, gouden ouwe, dacht je daarvan? Een beetje het stof uit je huis weghalen. 1999, are you kidding me? Even een beetje ruigheid op deze zaterdagochtend. Goedemorgen.

0: De ruige jaren van Anouk, alweer ruim 25 jaar geleden. Geweldige plaat blijft dat toch, hè? Van een van de beste rockstemmen van Nederland. En ik ga ze zien op 12 juli aanstaande. Dat is een zondag. Samen met de gisteren 70 geworden Chris Isaak speelt zij onder meer op Bospop in Weert. En ik vond het leuk om daarheen te gaan. Counting Crows ook spelen daar. Nou, en dan noem ik al twee namen volgens mij die ook op Concert at Sea spelen dit weekend. Code Rood, hè? Dat was het gisteren. En Concert at Sea begon. Heel veel evenementen afgelast. En toch is Concert at Sea volgens mij gewoon doorgegaan. Het heerlijke feestje bij de Brouwersdam van Bluff en de muzikale kornuiten. Ik heb contact met Feza Albayrak, het engeltje op de schouder van Rijn-Jan. Maar nu even mijn zaterdagochtend, lieveling. Goedemorgen, Feza.
1: Goedemorgen.
0: Het was jouw allereerste grote festival in Nederland. De eerste keer Concert at Sea. Hoe was het gisteren bij die temperaturen?
1: Nou, ik moet zeggen, wij hebben ook een heel groot deel overgeslagen. Dus de Counting Crows heb ik nog wel gezien, laatste stukje. En Bluff kwam er ook nog even bij op toneel.
0: Ja.
1: En het was ontzettend warm. Dus we hebben ook echt wel een beetje heen en weer gelopen. Wel de verkoeling opgezocht. Maar ik moet zeggen, het waaide ook wel lekker daar. Dus het was goed. Ja. Maar dan wel na een uur of vijf of zo. Wij zijn echt na half zes waren we daar. Dus dan was het goed te doen.
0: En had de organisatie eigenlijk nog extra maatregelen getroffen?
1: Kon ze de hele tijd bijvullen. Volgens mij was het verder wel extra. Werd er gezegd dat er extra schaduwplekken waren. Ik moet zeggen, we hebben wel steeds schaduw opgezocht. Maar er waren ook heel veel mensen die gewoon lekker in de zon zaten.
0: Ja.
1: En verder, ik moet zeggen, verder vond ik, qua wc's en zo vond ik het heel goed geregeld. Dus ik weet niet wat er nog extra was geregeld.
0: Nee.
1: Oh ja, je kon op heel veel plekken kon je ook nog. Kon je insmeren met zonnebrandcrème.
0: Ja.
1: Dus dat was op zich. Ik vond het wel heel goed geregeld allemaal.
0: En er werden ook gratis heel veel van die gele hoedjes uitgedeeld, geloof ik. Heb jij met zo'n geel hoedje gelopen? En Rijn-Jan ook?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Rijn-Jan niet. Die had een ander petje. Ook met concertatie erop. Maar die had een ander petje. Maar ik heb inderdaad zo'n geel hoedje heb ik voor je. Als je leuk vindt.
0: Het was een beetje jouw festivalontmaagding natuurlijk. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ik moet zeggen, ik vond het erg leuk, omdat ik heb er heel veel over gehoord. En iedereen zei, je moet er een keer naartoe. Dus dat was wel erg leuk. Maar het was natuurlijk dan weer heel erg warm. Dus dan heb je weer hele andere omstandigheden.
0: Ja.
1: Ik vond het heel erg goed geregeld allemaal, wat ik zeg. Er was echt veel, veel van alles. En ik vond alleen wel heel veel lopen. Ik ben gewoon moe.
0: Echt waar?
1: Ik wist niet dat ik er. Ja, echt. Het was heel erg. Ja, je moet natuurlijk van podium naar podium. En omdat het zich natuurlijk steeds afwisselt en zo verdelen ze de drukte. Dus dat is helemaal, daar is goed over nagedacht. Maar het was wel een gedoe als je zei van, nu moeten we even naar het strand optreden. Dat was wel weer een stukje. Maar ik heb ook de draaimolen nog gedaan. Want dat schijnt ook iets wat je echt gedaan moet hebben. Dus ik heb wel het gevoel dat ik gedaan heb wat ik moest doen. En ik vond het een hele mooie eerste meerdaagse festival.
0: Ja, en ga je nou vandaag weer samen op de tandem daar naartoe?
1: Nou, gelukkig gaan we niet op de tandem.
0: Oh.
1: Nee, dat zeker niet. Je weet toch, Ronald, ik fiets niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar,
0: nee, dat kun je niet.
1: Nee, dat kan ik wel. Maar ik geef voorkeur aan bijvoorbeeld de auto. Want ik ben met collega Esther, die is hier ook. En we gaan dus met de auto. Ik heb ook een parkeerkaart geregeld.
0: Okay.
1: Dus dat doen we gelukkig. Maar het wordt even afwachten, want het regent.
0: Noodweer. Oh, regent het nu? Dat wou ik net vragen. Het is nu al.
1: Ja, het ging echt. Net was het al een beetje aan.
0: Ja, je hoort het aan de verbinding. Die gelijk het onweer. Huppakee, de bliksem. Ben je er nog? Nou, je hoort het, hè? Ze heeft het ook. Nee, de bliksem wilde een beetje doorheen gaan. Ik geloof dat we. Ja, je bent er nog, Fees. Nee, gaat niet meer lukken. Helaas, pindakaas, maar.
1: Gaat nog weg.
0: Ja, helaas. Dus het regent al, concertatie. En dat komt ook hierheen, hè? Dus hou er rekening mee. Zet je spulletjes in de tuin droog. En veel plezier, mensen die naar concertatie gaan. Pluutje mee vandaag.

0: Eindelijk, daar is hij. De nieuwe single van Teddy Swims. Hier op Radio Rijnmond. En zo heet hij, Mr. Know-it-all.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Ja, wie kent het intro? Je kent de spelregels, denk ik. Pak je telefoon om een appje te sturen naar de studio als jij weet welke intro hier op de draaitafel crasht na een enkele seconde. Weet jij de artiest en de titel van de single? Laat het me weten. Komt-ie. Ja, ja, ja. Het is een schoolbel, denk ik, hè? Rara, welke plaat begint er zo? Laat het me weten via de Rijnmond-app. En wie weet pak jij straks de Rijnmond koelkastmagneet en de sokker die je tot de herfst in de kast kunt laten, volgens mij. Respect!

0: Aretha Franklin hier op Radio Rijnmond. En uit 1967 was dat, zegt The Summer of Love. Het is inmiddels 11:04. Dit is Radio Rijnmond. Even een blik op de weg, want er staat een drietal files. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen is het druk tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. Daar is het file rijden vanwege een beschadigd wegdek. Door de warmte is het asfalt daar deels gesmolten. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is het druk tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer. En ook op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn, staat 5 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging al daar. Nog één keer de opdracht voor de Wie kent het intro quiz. Ja, een schoolbel. En John die appte dit.
1: Goedemorgen. Ik denk dat het Supertramp is met school. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Fijne uitzending.
0: Ja, dat is dus fout, hè? Dus doe een poging als jij denkt te weten welke plaat het is. En ook Supertramp, wat Lisette appt, is fout.

0: Douwe Bob speelt volgende week zondag in Rotterdam. Op de zondag het Noordplein, het Bluegrass Festival.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusen.

0: Maar dat we er weer in tuinden, zei
1: hij. Wie is daar? Wie is daar?
2: Weekend, het intro.
0: Zijn we er weer in getuind? 1974 was het commentaar bij de finale WK-voetbal tussen Nederland en West-Duitsland. Bij de versierde penalty van Hulzenbeiner natuurlijk. We verloren met 2-1. Laten we hopen dat we dit jaar verder komen. Verder dan een verloren finale, laat ik het zo maar omschrijven. De quiz, want ook jij kunt wereldkampioen intro herkennen worden als je weet welk intro dit is. Oh, wacht even, moet ik hem wel even laten horen natuurlijk. Ja, die. Ik heb al heel veel foute inzendingen binnen. Dus ik zou zeggen, doe een poging. Het is niet Chuck Berry. Het is niet Supertramp. Dit zijn het allemaal niet. Maar ik zie ook een aantal goeie. Dus ik ga zo meteen met de ogen dicht even een winnaar trekken. En na de volgende plaat gaan we die hopelijk blij maken met een leuk prijsje. Dit is Jermaine Stewart. De temperaturen vragen erom, hè. Kleding uit. Maar als het aan hem ligt, mag je ze ook aanhouden.

0: Ja, ik heb het inmiddels gedaan hoor. Kleding uit. Maar ja, het is niet te checken, want op zaterdagochtend werkt niet het camerabeeld op TV Rijnmond. Hè? We doen niet aan visual radio op de zaterdagochtend en dat is mijn redding. Dus ik kun je nu alles wijsmaken. Goedemorgen, dat was Jermaine Stewart. Hier op Radio Rijnmond is het inmiddels 12:08. En het wordt tijd voor de quiz. Ik vroeg jou te raden welk intro dit is. Een heleboel mensen hadden het fout. Ik zie ook nog Monique binnenkomen met baggy trousers van Madness. Ik zie Chris Koppens met Schools Out van Alice Cooper. Ik heb gezien Chuck Berry met School Day. Ik heb Supertramp voorbij zien komen. Kortom, het is, ja, dat is allemaal fout. En Piet heeft juist en Edwin heeft juist. En wie heb ik nu aan de bel? Want ik heb blind getrokken. Is dit Edwin of Piet?
1: Dit is Edwin.
0: Edwin, hoi. Goedemorgen, van harte gefeliciteerd. Ik laat hem nog één keer horen. Jij dacht, die bel komt mij bekend voor.
1: Ja, dit kan er maar eentje zijn. Dat zijn de Ramones, Rock and Roll High School.
0: Ja, natuurlijk man. Ja, nee, helemaal goed geantwoord. We gaan hem zo voor jou draaien. Wat leuk. Super. Dat je meedoet. Ik ken jou niet. Doe je vaak mee?
1: Nee, dit is eigenlijk de eerste keer. Ik hoorde toevallig het introotje voorbij komen. Ik dacht van, hey.
0: Wat leuk. Een nieuwe fan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat leuk. Waar bel je vandaan, Edwin?
1: Ik woon in Berkel.
0: In Berkel. En ja. Wat ga je vandaag doen, dit weekend?
1: Nou, ik weet het eigenlijk nog niet.
0: Nee?
1: Het is lekker een beetje uitzweten, een beetje rommelen. Nee, ik heb eigenlijk niet echt wilde plannen.
0: Hé, en ik zie een profielfoto van jou bij jouw appje. Je hebt een prachtige kuif.
1: Ja, dankjewel.
0: Ben jij een rock'n'roller?
1: Ja, best wel een beetje.
0: Ja? Wat is je favoriete muziek?
1: Nou, mijn hartje gaat toch wel heel snel kloppen als ik de dingetjes van de Ramones voorbij hoor.
0: Oh, echt waar? Oh.
1: Ja,
0: kunnen we elkaar een hand geven?
1: Gezien de Nighttown nog.
0: Ja, ik ook nog. Oh jee, dan zitten we een beetje in dezelfde leeftijdscategorie ook nog. Ja, ik denk dat ik ze wel een keer of 10 heb gezien door de Ramones. Wat een ervaring was. Alsof er een stoombal over je heen reed, hè?
1: Ja, geweldig. Ja, ik ben een paar weken geleden naar Barkie Ramone geweest.
0: Heel leuk. Ja, die speelt nog wel oude hits natuurlijk. In dat geweldige tempo. Ja, die aankondigingen van die liedjes die waren altijd goed. Hè? Aftellen naar 4, gabba gabba hey, en dan kwam hij.
1: En dan gaan en dan word je normaal op de plaats waar 3 minuten over doet.
0: Nou, ik zou zeggen, op z'n Ramones, kun jij dan Rock'n'Roll High School zelf even aankondigen, Edwin?
1: Ja, nou, Rock'n'Roll High School. 1, 2, 3, 4!
0: Dankjewel!
1: You!

nieuwe single van Taylor Swift. Hier op Radio Rijnmond hoor je hem natuurlijk als eerste. Goedemorgen, het is bijna kwart voor... Nou, het is al kwart voor 12 geweest trouwens. De tijd begint te dringen. Straks natuurlijk lekkere non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. Prima muzikale behang om lekker in de tuin te werken. Zet je speaker aan of andere zaken te doen in het huis. En hou het hoofd wel een beetje koel, hè. Denk niet dat het koelt al wat af later dit weekend. Dus ik ga weer vol gas geven. Maar hou er rekening mee. Het is best nog hartstikke benauwd. Ook al komt er regen aan. Dus pas op je gezondheid. Even kijken. Ja, ik sprak een paar maanden geleden met Peter Schutter over zijn boek Can I Tell You a Story? Dat gaat over zijn leven en ook als een soort rood-witte draad daardoorheen. Zijn passie en zijn leven als fanatieke supporter van Feyenoord en Liverpool. Nou ja, het leest als een jongensboek met ups en downs. Ze hebben een grote muil, klein hartje. Rellen met de politie en andere hooligans. Maar ook de liefde voor zijn moeder is een hele belangrijke item in dat boek. En dat, ja, dat geeft wel aan hoe Peter in zijn vel zit. Zijn getatoeëerde vel, moet ik zeggen. Want hij zit helemaal onder de Feyenoord-tatoes. Vrijdag een speciale avond rond Peter en zijn leven in het Verhalenhuis Belvedere op Katendrecht. De Feyenoord-volkskeuken van Peter Schutter heet het. Kijk op de website van het Verhalenhuis. Die hebben prachtige zaken ook door de week trouwens. Hè. Verhalenhuisrotterdam.nl. Peter, goedemorgen. Peter, goedemorgen. Hij heeft die weer opgehangen. Jij mag toch. Nou, dan ga ik opnieuw bellen. Dan draaien we ondertussen even Litouwers. En dan zijn we zo terug. Ja, ja, het kan er maar één zijn, hè. The one and only Lee Towers, hier op Rijnmond.

0: Litouwers gaan we zo meteen al even verder het woord geven. Maar ik sprak al bevlogen over Peter Schutter. Vrijdag dus in het Verhalenhuis Belvedere Rotterdam-Katendrecht. Ja, en alle zenuwen omdat hij weer op de radio is gehad. Die hem erop gegooid vond. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, je staat straks ineens in de spotlight in het Verhalenhuis vrijdagavond. Ben je al een beetje zenuwachtig?
1: Nou, nee hoor.
0: Echt niet?
1: Nee. Het waren net ook gezeiden, maar houd maar op door de hitte bevangen. En ik ben sowieso een aapnoodpiece figuur met dit soort dingetjes. Dus.
0: Ja, geeft allemaal niks. Hey, het is vrijdag een bijzondere avond. Ja, het kost 19,08 om binnen te komen. Dan krijg je heerlijk eten en een avond vertier over jouw leven. Je kunt je boeken kopen en signeren. En het gaat allemaal de opbrengst naar Alzheimer. Waarom heb je voor de Stichting Alzheimer gekozen, Peet?
1: Nou, dat is... houdt natuurlijk in verband met mijn moeder. Mm-hmm. Die heeft helaas ook Alzheimer gekregen. En die is in de jaren dat ze in Zilverijn behandeld is, heb ik gezien hoeveel ellende daaromheen hangt. En eigenlijk de weinig centjes zijn voor Alzheimer Stichting. En dat zat de tweedehands meubeltjes, de mensen deden hun best daar ook. En, maar toen heb ik besloten gewoon, toen mijn boek uitkwam en een gedeelte van de opbrengst gewoon aan die Alzheimer Stichting te schenken. En dat gaat dan sowieso in de vorm van een fysiek gebaar. Die mensen gaan een hele fijne middag bezorgen of een fijne dag.
0: Wat leuk, mooi.
1: Want ik heb gezien hoe slopend die ziekte is en hoe machteloos je staat.
0: Ja, ik heb al eerder over jouw boek gesproken. Hè. Het is een soort jongensboek. Je was vroeger wel een gozer met een matje in je nek tot aan je bilnaad met het beste ruig randje. Hè. Je stond ook wel vooraan om af en toe een paar klapjes uit te delen. Je hebt ze ook wel gekregen.
1: Zo nu en dan.
0: Ja. Wat had je nou niet 28 keer achter de tralies gezeten daarvoor?
1: Nee, dat niet.
0: Dat
1: is positieve inschatting.
0: Hey Peet, vrijdag in het Verhalenhuis. Wat gaat daar gebeuren? Want een lezing, interview, maar jij gaat ook vertellen. Er wordt ook gegeten. Het heet, hè, het Verhalenhuis doet dat vaak, de volkskeukenavond. Dan staat er iemand centraal met mooie verhalen. Wat gaat er allemaal gebeuren dan?
1: Oké, nou, wat ik ervan begrepen heb, wat we eigenlijk met Linda besproken hebben, is dat in ieder geval er komt een inloop, er worden bitterballen gespeerd. Er worden filmpjes gedraaid, Feyenoord gerelateerd. Er worden wat hoofdstukken voorgelezen uit het boek. Ja. En dat wordt dan begeleid met een dia-show over het leven van mijn moeder. Frans Rijgaard die gaat een column presenteren. Mm-hmm. We gaan genieten van afhankelijk waar je van houdt, van Bengers en Mesh.
0: Oh, dus dat is Liverpool, hè?
1: Liverpool staat ze echt kous. Dat was oorspronkelijk een Deens gerecht. Bengers en Mesh, dat is wel typisch pubgerecht uit Engeland. En dat bestaat uit aardappelpuree. En ze benoemen de worstjes die daarbij gespeerd worden bengers, omdat in de Tweede Wereldoorlog die worstjes dusdanig werden opgewarmd dat ze uit elkaar klapten. Vandaar.
0: Je moet wel oude kleren aan doen, maar je kan onder de spetters komen.
1: Nou, dat zal wel meevallen.
0: Zijn er nog kaarten? Kunnen mensen erheen? Want er zijn natuurlijk al een heleboel oude vrienden uit die Feyenoordtijd. Die hebben al een plekje gereserveerd. Maar kun je nog kaartjes kopen?
1: Ja, klopt. Ja? Er zijn, wat ik van begrepen heb, nog wel kaarten over. Het is een vrij beperkte capaciteit. Dus er kunnen maar 90 man in.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, nou, als je daar echt zin in hebt, in een hele leuke oldschool avond, Feyenoord, Liverpool en over andere dingen des levens. Ja. Kom gewoon langs. Het is €19,08.
0: Ja, lekker man.
1: En daar krijg je echt heel veel voor terug.
0: Aanstaande vrijdag 3 juli, volkskeuken van diehard supporter Peter Schutter in het Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Katendrecht. Ik denk dat ik even ga komen en dat ik... ik vind het leuk. Dankjewel, Peet. En hoeveel tato's heb jij nou op je lijf van Feyenoord? Heb je dat wel eens geteld?
1: Ik heb ze niet geteld, nee. En het is Liverpool en Feyenoord, alles door elkaar heen. Nou, het is maar op een stuk of 30.
0: Ja, oké. Okay. Hey, hou je haaks, mooi weekend. En we zien elkaar en spreken elkaar. Aanstaande vrijdag dus. Peter Schutter in Katendrecht.
1: Fijn weekend.
0: Joe, bye.

0: Dat was Mark Amber hier op Radio Rijnmond. Laatste plaat waar ik tijd voor heb en dan ga ik afscheid nemen. Het is bijna 12 uur. En dat betekent dat zometeen de non-stop muziek na het nieuws met Aries van Meteren verder gaat hier op Radio Rijnmond. Morgenochtend van 8 tot 10 natuurlijk weer een verse jukebox met Dennis Kranenburg. En ook de rest van de zondag dan heerlijke muziek om, ja, om alles bij te doen. Maar ook een beetje bij te komen van de hitte van de afgelopen dagen. Ga je naar een evenement, kijk even op Rijnmond.nl of het wel doorgaat. Hè, want sommige evenementen, klein of groot, zijn afgelast vanwege de hitte en de vochtigheid in de lucht. Ja, heel veel plezier. Morgen in ieder geval wel de Vintage Markt hier om de hoek aan de Schiehaven die doorgaat. En ook andere tal van zaken in de regio. Dus ik wens jullie een heel mooi weekend. En maandag hoor je mij uiteraard weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Dan neem ik je de middag door muzikaal. En nou ja, volgende week weer een nieuwe. Het weekend is er. Met onder meer natuurlijk het Bluegrass Festival dat aanstaande vrijdag gaat beginnen in Rotterdam. Dank voor het luisteren. Dank voor het meedoen. En bye bye.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Aries van Meteren. Even de knop terugzetten. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10 uur. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is

0: richting Rotterdam nog dicht. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aart van Nesstraat konden agenten hem aanhouden na een stroomstoot. Toen bleek waarom hij was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan. De 19-jarige mag zich later verantwoorden voor justitie. Bewoners in Schravendeel demonstreren vanavond opnieuw tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die door de straten lopen 's nachts en aan autoportieren voelen. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd een jongen met een verstandelijke handicap belaagd. En daarop zijn er meerdere vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er klaar mee. Burgemeester Witte van Hoekse Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het Weegje rustig verloopt. Voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. Om 10 uur vanochtend werd het in Limburg 30,4 graden. Voor zo'n superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar zeker 30 graden worden, waarvan minimaal 3 dagen 35 graden of meer. En niet eerder gebeurde dat in juni. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vandaag nog code rood vanwege hitte. In de rest van het land, behalve op de Wadden, is code oranje van kracht. Het weer voor nu bij ons dan. Zeer warm, temperaturen tussen de 31 en 34 graden. Nu nog veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er al een eerste onweersbui gaan vallen. Er staat weinig wind uit verschillende richtingen. Vanavond neemt de kans op zware onweersbuien toe vanuit het zuiden. En die kunnen gepaard gaan met veel regen, hagel en zware windstoot. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen periode met zon, maar opnieuw kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hanningsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum 2 kilometer.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen, jouw moment, onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

to the flow now, ooh. Oops, stars, boots. To the flow now, ooh.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op Vlaardingen1018.nl.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: 1 uur. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft dat besloten op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten, zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn eerder ook al festivals in Rotterdam voor vandaag geschrapt, zoals het Nou is Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm. Bioscoop Kinepolis in Dordrecht heeft een waarschuwing, want het kan warm zijn tijdens de filmvoorstellingen. De airco in de bioscoop doet het niet, meldt de bioscoopketen online. Het kan daarom warm zijn in de zalen. Excuus voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer de airco in Kinepolis in Dordrecht

0: aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10 uur vanochtend. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. Voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. In de loop van de ochtend kwam de temperatuur in Limburg boven de 30 graden... en daarmee was de superhittegolf een feit. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achtereen zeker 30 graden worden... waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. En nooit eerder gebeurde dat al in juni. Het weer, het is zeer warm bij ons in de regio, tussen de 31 en 34 graden. Er staat nu nog veel zon, maar de bewolking neemt toe en er kan ook een onweersbui gevallen vanmiddag. Vanavond zeker. Dan zijn er buien mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. Vannacht koelt het af tot een graad of 20. Morgen periode met zon, opnieuw kans op een bui, dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum 2 kilometer. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn 10 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
2: Oh ja joh?
1: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
12: Doei doei!
11: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Een uurtje non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Bezoekers van Concert at Sea hebben de eerste zware onweersbui van vandaag op hun dak gekregen. Rond 1:00 kwamen op de Brouwersdam hagelstenen naar beneden van zo'n 2 centimeter doorsnee. De hagelbui duurde maar een kleine 5 minuten, maar de organisatie heeft de plekken bij het hoofdpodium laten ontruimen. Volgens weerman Stefan van der Gijzen viel de bui vroeger dan verwacht. Vanavond is er kans op meer onweer. Hoe zwaar de buien dan worden en waar ze gaan vallen is nog niet te zeggen. Het lijkt erop dat de meeste buien in het oosten van de regio gaan voorkomen. De buien zijn een voorbode van koelere lucht. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn ook festivals in Rotterdam vandaag al geschrapt. Zoals het Nou's Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren samen zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions en Monsters en de film van Rutger Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Maar wie voor koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. Het kan daardoor warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer de airco bij Kinepolis het weer gaat doen. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen.

0: krijgen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen en de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Er komen ook meer oplaadpunten. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. Het weer, vandaag zeer warm, 34 graden. De bewolking neemt toe en er kan een onweersbui gaan vallen vanmiddag al. Maar vanavond en vannacht neemt de kans op zware onweersbuien vanuit het zuiden verder toe. En dat kunnen buien zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. 20 graden wordt het vannacht. Morgen periode met zon, opnieuw kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

0: Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel. De bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1:00 kwam er nog korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. Gisteren had het festival op de Brouwersdam nog te maken met extreme hitte. Volgens weerman Steven van der Gijzen vielen de buien vanmiddag vroeger dan verwacht. Vanavond is er meer kans op onweer. En hoe zwaar de buien dan worden en waar ze precies gaan vallen is nu nog niet te zeggen. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat is niet veilig meer, zo heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste voertuigen naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende week een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Want hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Ook komen er voor elektrische vrachtwagens meer oplaadpunten. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing te gaan doorberekenen aan de klant. Mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien erin een verklaring voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leven.

0: tijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Maar om de oorzaak te achterhalen is een vervolgstudie nodig. Het weer, het is warm, 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Het is bewolkt en er kan een onweersbui gaan vallen. Met name vanavond neemt de kans op zware buien met veel regen, hagel en zware windstoten toe. Vannacht koelt het uiteindelijk niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen periode met zon, maar we houden kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt.
6: Int.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Ancient of New York.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van

0: Evert, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
0: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium. Volgens getuigen brak paniek uit. Een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. De bankzitters zijn noodgedwongen 40 minuten later begonnen met hun optreden. Rond 1 uur vanmiddag kwamen er nog korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden op de Brouwersdam. Gisteren had het festival Concert at Sea nog te maken met extreme hitte. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren samen zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions and Monsters en de film van Rutger Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Wie voor de koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in de brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto moest in de garage worden geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 konden de meeste mensen weer terug. Alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Kauwgom met plastic erin moet uit de schappen. Daarvoor pleit Nederland bij de EU. In veel kauwgom zit plastic om er langer op te kunnen kauwen. Mensen krijgen daardoor microplastics binnen. En uitgespuugde kauwgom komt in het milieu terecht. Het duurt tientallen jaren voor het plastic is afgebroken. Nederland wil het verbod Europees regelen. Lukt dat niet, dan wil het kabinet dat kauwgomfabrikanten gaan betalen voor het schoonmaken van de straten. Het weer vanavond en vannacht toenemende kans op een regen- en onweersbui. Er kan flink wat water gaan vallen. Ook is hagel mogelijk en windstoten. Koelt af tot een graad of 15 vannacht. Morgen hebben we een dag die aanzienlijk minder warm verloopt dan vandaag. 28 graden is het. We zien de zon, maar er is ook kans op een bui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo

0: Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van Boxspring tot Hoekbank en van Kookeiland tot Inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
1: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Minder betaald.

0: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium. Volgens getuigen brak paniek uit. Een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. De bankzitters zijn noodgedwongen 40 minuten later begonnen met hun optreden. Rond 1 uur vanmiddag kwamen er nog korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden op de Brouwersdam. Gisteren had het festival Concert at Sea nog te maken met extreme hitte. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren samen zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions and Monsters en de film van Rutger Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Wie voor de koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in de brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto moest in de garage worden geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Kauwgom met plastic erin moet uit de schappen. Daarvoor pleit Nederland bij de EU. In veel kauwgom zit plastic om er langer op te kunnen kauwen. Mensen krijgen daardoor microplastics binnen en uitgespuugde kauwgom komt in het milieu terecht. Het duurt tientallen jaren voor het plastic is afgebroken. Nederland wil het verbod Europees regelen. Lukt dat niet, dan wil het kabinet dat kauwgomfabrikanten gaan betalen voor het schoonmaken van de straten. Het weer vanavond en vannacht toenemende kans op een regen- en onweersbui. Er kan flink wat water gaan vallen. Ook is hagel mogelijk en windstoten. Koelt af tot een graad of 15 vannacht. Morgen hebben we een dag die aanzienlijk minder warm verloopt dan vandaag. 28 graden is het. We zien de zon, maar er is ook kans op een bui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Een primeur, Yves Klein.

0: En zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Funkin'. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Get ready for the OG.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij

0: Houdende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die 's nachts door de straten lopen en aan autoportieren voelen. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd een jongen met een verstandelijke handicap nog belaagd en daarna zijn er vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit 's-Gravendeel en Papendrecht. De inwoners van 's-Gravendeel zijn er klaar mee. Burgemeester Witte van Hoeksewaard hoopt dat de demonstratie vanavond op het Weegje rustig verloopt. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen, want hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Er komen ook meer oplaadpunten, die worden uit het potje betaald. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. Mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien erin een verklaring voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. En het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Om de oorzaak te achterhalen is een vervolgstudie nodig. En internationale media zijn vol lof over de WK-stunt van Kaapverdië dat door is naar de volgende ronde op het WK. Het Belgisch Nieuwsblad spreekt van een delirium voor Kaapverdië. Het Kaapverdische sprookje blijft duren en wordt alleen maar mooier, schrijft de krant na de 0-0 tegen Saoedi-Arabië afgelopen nacht. De blauwe haaien ruiken Argentijns bloed, zo valt te lezen in de Britse krant The Guardian. Een historisch resultaat, gekenmerkt door passie, trots en pure moed, schrijft de Gazzetta della Sport. Het weer vanavond en vannacht, kans op een stevige onweersbui met veel regen, hagel en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen hebben we een dag die wat koeler verloopt dan vandaag. 28 graden wordt het, we zien de zon, maar er is ook kans op een bui. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op

0: Maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.

0: Outlets in Bergsenhoek. Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
1: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.